0: que taxi de a ti dejaste.
1: En Brasil me va a quedar.
2: ¿Es que real?
3: Really?
2: The double was too well.
0: Need
4: a break.
0: Zaken kan wel zo. Dat is een heel gans dienstig. Dan zegt ze dat ik in het boek van mijn lijn op toezicht dat alles bij God geregeld was.
3: Now it's worth like...
0: Hey, dat was Newton. Newton dacht dat het heel al harmonisch was.
1: Dat is wel
3: goed.
0: Dat
3: is
0: de harmonie. De harmonie. De harmonie. De harmonie. Dat is het geweldigste boek. Die Walt Disney die heeft daar gewoon een groot gehoord. Die bewaren.